dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope.
1: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende Klassiekers, een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
2: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Let's play football.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen en de wegafsluitingen van de A27 bij Gorkum en de A44 bij Sassenheim veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je nu een half uur vertraging. Op de A27 richting Gorkum loopt het ook vast bij knooppunt Gorkum. Hier heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu een kwartier extra reistijd.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden en er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste files staan op wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Dat merk je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A27. Loopt ook vast op de A27 zelf, richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 25 minuten vertraging. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmaden een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de wegwerkzaamheden op de A44. En dan de A12, Arnhem richting Utrecht. Bij Maarsbergen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden en er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, psst. Hey, wakker worden, joh.
4: Goedemorgen.
3: De lekkerste sound van de week.
4: Van de week.

somebody. Hey girl. Goedemorgen, welkom bij de lekkerste sound van de week. Jacobs in de ochtend. Het is dinsdag 1 juli alweer. Ja, we zitten in een nieuwe maand, lieve mensen. Dinsdag 1 juli. Het is woensdag 1 juli. Hoe kom ik daar nou bij? Het is woensdag toch vandaag? Ja, natuurlijk is het woensdag. Het is vandaag woensdag 1 juli. Straks het weer, een beetje nieuws. En natuurlijk, ja, die wake-up call platen, die zit er aan te komen voor je.

Medicine Song. Heerlijke muziek, heerlijke muziek. Lekker. Flor Jansen die gaat in 2027 op tournee door Europa en Zuid-Amerika. Ja, de Nederlandse zangeres geeft shows in onder meer Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Argentinië, Brazilië en in Chili-saus. Nee, gewoon Chili, ja. Als ik Chili zie, dan ben ik bereid. En moet ik eigenlijk saus erachter zetten, omdat het zo lekker pittig is. Ja. Gewoon lekker. Sommige mensen vragen zich, Flor Jansen, hoe de fuck is Flor Jansen? Nou, Flor Jansen, ik weet niet of je dat stukje wel eens hebt gekeken van de beste

afgelopen weekend aangereden door een auto, terwijl hij op de fiets zat. Het is een verwoede wielrenner eigenlijk. En hij rijdt altijd te hard, zegt hij zelf ook altijd. Ik rijd altijd te hard. Ja. Hij moet het goede voorbeeld geven, toch? Dacht ik. Het gaat naar omstandigheden goed met het CDA-Kamerlid. Gelukkig dan maar, hè? Ja. En er is een unieke vondst in de Nederlandse muziekscene gedaan. De geluidsopname van het legendarische concert van André Hazes in Benidorm. Die zijn teruggevonden. Het optreden kreeg een mythische status door de Hazes-documentaire Zij gelooft in mij. Uit 1999. De kaartverkoop was eigenlijk best wel een groot fiasco. Er kwamen slechts een paar honderd mensen kijken naar zijn show. Maar ja, de geluidsopname die blijken dus van een bijzondere kwaliteit. En dat maakt natuurlijk zijn opname, maakt het hartstikke bijzonder.

0: in the House of Love. Daarvoor hadden we trouwens nog die heerlijke plaat van U2 en Angel of Harlem.
1: Jacobs in de ochtend. Met nu het weer.
0: Ja, vandaag wordt het een prima zomerdag hoor. Met een mix van zon en stapelwolken. Lokaal, heel lokaal, kan er een licht buitje vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Heerlijk hoor. De middagtemperatuur die ligt zo rond de 24 graden. En er staat een matige noordwestenwind, kracht 3. Kortom, een aangename zomerdag vandaag. Met af en toe zon erbij. Heerlijk. Hoe fantastisch is dat? Goedemorgen, Radio

kocht er eens een singeltje. En die werd gekocht door Tom. De band die erover nam, die heette Transmission Fam, but I want your love. Heerlijk. Goedemorgen. Maar ook nog die heerlijke plaat van Wendy en Liza en The Sideshow. Wat hadden we nog meer? Welly Jam Jr. hadden we voor je met The Criminal nog wat. En Tied and Up. Tied and Up.

dus de laatste start. De laatste puntjes op de i zetten richting de grote rondes van deze zomer. Vandaag begint voor veel mensen ook een nieuwe maand. Dat klopt, want het is 1 juli vandaag. Een mooi moment misschien om iets goeds voor te nemen. Weer eens op te pakken of plannen voor de zomer te maken. Misschien is het wat voor je. Gewoon een suggestie, hè? Meer niet. Je bent niks verplicht. Je bent ook niet verplicht om te luisteren, hoor. Nee. Maar ik vind het wel leuk als je het doet. Heel leuk.

featuring Frankie Valli. Frankie Valli was eigenlijk altijd de leadzanger van deze groep, hè. Oh, what a night, December 1963. Heerlijk, jongens. Heerlijk. Daarvoor hadden we trouwens ook nog Will Downing. En A Love Supreme. Zo, lieve mensen, dit was hem weer.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 8 honden ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Ja, ja, Harry Jansen. En dat allemaal op deze woensdag. Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. Nou.

Ja, en ik vergat even iedereen natuurlijk een hele goede morgen te wensen. Maar ja, deze dame begon gelijk te zingen, deze Linda Carr en The Love Squad. Ja, ik kende niks aan doen. Maar dan ga ik er niet doorheen zitten babbelen natuurlijk. The High Wire hoorden we. Lekker nummertje uit 1975. Nou, dat is alweer een hele rot tijd geleden, zeg. Nou, laten we dan maar eventjes terug gaan naar Robbie Williams.

0: Martin Garrix and Ed Sheeran. This heart is Repeat It. I love this feeling. Maar lekker nu uit onze Nederlandse top 40.
1: Ook in de zomer hoor je de lekkerste muziek op Radio Amerika.
0: En dat is helemaal waar natuurlijk. Ja, het is een en al grote muziekmix. We draaien echt van alles hier. Je kan het zo gek niet noemen, of wij draaien het. Zoals dit nummer van Chains. Let's go together.

Oh, wat een heerlijke klank uit het jaar 1985. James. En Let's Go Together. Ja, je hoort hier echt een beetje ook de muziek die ja, een beetje in de tipperellen gang hebben. En een beetje LP'tjes. En je weet hoe dat gaat natuurlijk. Mohombi. In Your Head. Dan zeg ik het zelf. Het is een mooi nummer.

0: Nou, heel wat hebt u zijn namen gezongen. Zeg Mohambi, Mohambi. Ja, oké. In your head. Dit is een nummer uit Ultra 50 van onze zuidenburen. Mas Sera.
1: Morning light is falling on your sweater.

0: samen met R. Kelly. En dat was de titel. Satisfy You. En dan gaan we nu eventjes naar de andere kamer toe. En dan gaan we eventjes kijken of dat het druk is. Of
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: En het is toch leuk als je dit nummertje hoort van Danny Christian.
1: Een gouden hart.
0: En Guus Vlaten en de Massi Pilami. Ja, je weet natuurlijk, Danny Christian is een Duitse zanger, in feite. Maar ik heb hem heel vaak gezien in, hoe was het daar ook alweer? Ja, in een of ander pretpark, daar ben ik hem een paar keer tegengekomen. Ik weet alleen niet meer hoe dat pretpark heet. Volgens mij was dat... iets met een B erin. Ik weet het helemaal niet meer en ik ga er ook helemaal niet meer over verder. Maar het was toen een leuk gesprek met Danny. Alleen, hij wilde niet voor mijn microfoon verschijnen.

0: Chasing Pavements.
1: Just keep chasing pavements, even if it.
0: Een nummertje uit 2008 alweer. Ja, ze zingen niet meer. Nee, ze is gestopt met zingen. Deze, die zijn nog niet zo heel gek lang bezig, hoor. Die Tempest City. Self-Aware.

In 1980 stond dit nummer een tijdje lang op nummer 1. One Day, I'll Fly Away. Van Randy Crawford. In feite heet ze Veronica Crawford. One day I'll fly away. Dat is eigenlijk best wel toepasselijk als hij Veronica Crawford heet. En je ga je eigen Randy Crawford noemen. Ach, het maakt allemaal niet uit. Het was toen de tijd een nummer waarvan je in slaap viel. Ja, ze werd eigenlijk een klein beetje bekend nadat ze een optredentje deed met George Benson en Quincy Jones in 1975. Daarna ging ze in een groep zingen van The Crusaders. En daar kwam de doorbraak met Street Life. Dat nummer kunnen we natuurlijk ook allemaal nog. Ja, en verder, ja, verder begon ze al op jongere leeftijd natuurlijk te zingen op school en in kerkkoor. Nou, dat weten we dan ook weer. Gauw door met een lekker nummertje van Carlos Santana. Of ze zijn gewoon Santana. Het maakt niet uit. Hij was vroeger een hele bekende gitarist. En dat kan je wel horen ook. Hier is het nummer Euro.

0: Ja, het was een mooi rustig begon. Dat eindigt natuurlijk weer op, nou moet ik het eigenlijk een beetje zeggen, een beetje op lawaai. Maar wel een heel lekker nummertje van Santana. En Europa. Want ze zei gewoon in zijn taal natuurlijk Euro. In onze taal was het gewoon Europa. Ja. Talen verschillen nou eenmaal. Ik heb hier een ander nummertje voor me. Dat is iets rustiger dan dit laatste stukje van dit nummer. Boom Boom Pow heet het nummer. Ja, dan mag je twee keer raden van wie dit is. Ja, natuurlijk de Black Eyed Peas.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Ja, leuk nummertje hoor, die van de Black Eyed Peas. Boom, boom, pow. Maar ze hebben betere nummers gemaakt, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik heb nog... Ik heb nog één nummer en een klein stukje van een ander nummer. En dan is het alweer tijd voor tussen koffie en lunch. Maar we gaan nog heel eventjes een klein beetje afzakken. Het is zo druk toch nummer van Boom Boom Paul. Dat ik even wat rust nodig heb op mijn oortjes. Het is Michael Bolden.

0: Michael Bolden. Wat een heerlijk nummer was dat. Nou, we hebben nog een klein stukje over. Tot aan de klokken van 11 uur draaien we even dit nummertje. Little Louis en de French Kiss. En mij gooien we terug aan de andere kant van 11 uur. Met tussen koffie en lunch. En dan gaan we weer heel wat leuke muziek draaien. Ik heb een hele stapel bij me, maar ik denk niet dat ik het helemaal kan draaien. Maar misschien gaat het al lukken, ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Nee, dat gaat u niet.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaargewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt, nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Ja, en het laatste uurtje is alweer aangebroken. Tussen koffie en lunch. Je hoorde Michael Polnareff. En ta ta ta ta ta. Ah, you got it. The right stuff. New Kids on the Block.

You got the right stuff. New Kids on the Block. You got the right stuff. Is ook eigenlijk het enige nummer wat ze eigenlijk goed in elkaar gezet hebben. Lisa Lewis en Little by Little.

Lisa Lewis, die in 2009 in het programma The X Factor won. Ja, en zij is natuurlijk een Nederlandse. Haar eigen naam is Lisa Hordijk. Maar dat wisten we natuurlijk al. Taylor Swift met haar laatste nieuwe. I Knew It.

Taylor Swift. Yeah. I knew it. I knew you. Nou, dan gaan we door met een volgende dame. Een Rotterdamse. Die is Patricia Pai. En who let the heartache in? En mocht je een lekker verzoeknummer hebben, jongens, laat het me weten. Ik draai het er graag voor.

Ja, en buiten Patricia Pai heeft Rotterdam natuurlijk een heleboel goede zangers en zangeressen. Denk maar eens aan Anita Meijer, Davina Mitchell. En we hebben natuurlijk ook zangers zoals Lee Towers en ja, noem maar op. Er zijn er zoveel. En allemaal hebben ze de top bereikt. The Course.

De zomer op je radio. Met radio. Met radio. Radio.

De Pet Shop Boys. Ja, ze hebben een heleboel mooie nummers gemaakt. Onder andere deze van Suburbia. Die had natuurlijk ook West End Girls. En ja, nog een heleboel andere. Die ik eigenlijk best wel heel goed vind. Een oud nummertje. Hier is Iron Horse. En My Sweet Louise.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude-dorp 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Gouwen 10 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn hier dicht. En de A15 richting Rotterdam heb je bij Sliedrecht-West 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en de rechte rijstrook is hier dicht.

Een mooi nummer uit 1980 van Patti LaBelle. En Release. Ja, die wordt dus tot bommenwerpen gegooid als dance classic. Ja, je kent heel goed op dansen, dat nummer. LSO en Runway Publiek is In Your Eyes.

Ja, dan zie je met iemand als Alesso een nummer opneemt. En neem Runway Publiek als zanger, dan kom je hierbij. In Your Eyes was het. The King's een ouwtje. All day. And

kort, maar krachtig. Een nummertje van de Kings. Gaan we even een klein stukje rustiger aan. En ik vind dit toch zo'n mooi nummer. En als je een beetje naar de tekst luistert, dan weet je wel wat mooi. No mercy, when I die.

Mooi nummer van No Mercy en When I Die. Neil Horan, een oudje. En die hebben ook.

Scalises and Trick Me. Ja, het was niet zo'n hele grote hit, maar het was wel een nummertje wat het beluisteren waard is eigenlijk. Nou, we zijn bijna aan het einde van het programma Tussen Koffie en Lunch. Dus ja, we draaien er nog een aantal. Ik denk 2, misschien 3. Sarah Larson, Midnight Sun.

Ja, het is best wel mooi als je naar zonsondergang kijkt. Zoals Sarah Larsen. The Midnight Sun. Even een ouwtje van... wie was het ook alweer? Oh ja, Run DMC. Walk This Way. Hierna nog eentje. En dan zit het er alweer op voor tussen koffie en lunch.

Brandy MC. Nou, ik heb een laatste nummertje voor je. Dat is alweer een hele oude natuurlijk. Bijna een, ja, een triple gauw oude, moet ik eigenlijk wel zeggen. Ik wens iedereen een hele mooie dag verder. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Radio America. Shirley and Company. Shame, shame, shame on you.

0: uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Clen V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Go West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

En vervolgens zorgde we nog een tijdje op met de Radio Miamiga Drive-In Show, zo rond 1904, 1975. En vervolgens werden de echte, regelrechte Disco Queen. Een van die dikste platen van toen was Bad Girls, Donna Summer. Terug op de radio waar de platen ook nog steeds thuis waren. En jij, tuurlijk, dan zijn we welkom. Komende uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle

papa, Cardinal Point was dat begin jaren 70. Alles wat lekker is en bovenal van niets te veel. Ronden zometeen een fijne voor achter de keuken voorbereiden. Zit er aan te komen hoor. Mondkapje voor.

0: Ibiza.
1: We're going to Ibiza. Oh, Wessel van Diepen heeft een meesterwerkje van gemaakt.
0: Een fijne voor achter de keukengordijn.
1: Er zijn van die platen, daar heb ik persoonlijk ook al herinneren aan. Toen ik nog een heel klein handje was bijvoorbeeld. Toen was dit een zomer. Ah.
0: Dit is de Middle of the Road Show.
1: Het waren de makkers. Ja.

0: hazenwasser.
1: Nou, daar sla ik niet af, man. Hè?
2: Ik heb het even uitgenomen. He's here.
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey,

met Wim de Geer. Ja, daar heb je hem, hè. Geweldig. En nu de koffie, jongens. Juist, inderdaad. Veilig voor achter de keukenverreinen. De zomerzon van de makkers. Staat erbij als de dag van gisteren. Want ja, wat je vroeger hebt meegemaakt in de jeugd bijvoorbeeld. Hé, in de jonge jeugd, dat vergeet je niet meer. Ik was met mijn ouders op vakantie voor het eerst in Renesse.

richten zij de Pointer Sisters op. Ja, had ze een paar lekkere hits mee en vervolgens gingen ze solo verder. Wat hebben we genoten van A Bonnie Pointer? I Can't Help Myself. Een leuk eerbetoon. A Bonnie. Gouden jaren, hè, Bonnie. Fijn dat je ook weer een onderdeel was van de Middle of the Road Show. Lange palen. Digitale kanalen. Wereldwijd. Christine W. Feel what you want.

0: 1965. Een wereldhit, vrienden. Don en Phil. Everly. Everly Wallace en Kathy Sklar. Terug in de middag de roadshow. Van Vinyl. Vinyl. Vinyl. Ah, lekker. Dat is wat de goud.
1: Hey,
0: waar je zo van houdt. Jaren 80. ASFD. Daar begon allemaal mee. Maar ook die kreeg een opvolger. Robert

0: gute Schallplatte.
1: By the Birth Again.
0: Aus Deutschland. Jawohl. Ist doch wie Kippenfell, hä? Kippenfell. Hühnefell.
1: Hühnerhaut.
0: Skal in Sperbezik. Juist, inderdaad. En vrienden, middel of de roadshow met van alles wat lekker is. Tuurlijk, dus ook... Want die truckers, ze zijn gek op de middengolf.

Wat een heerlijke donkere artiest, vrienden. Wat een geweldige vent. Nooit moeder gedaan over zijn naam. Barry Bart, daar gaat hij met Let The Music Play. Een van de laatste in de show voor vandaag. Makkelijk. Volg je nou filmen. Deze show was vandaag volledig koffieproof. Ik heb er weinig van gemerkt. He? Dankjewel, Wim. Hey, morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde groep.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Clan V uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al-Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

was de Italiaanse producer en legendar Giorgio Moroder. Die simpelweg opereert onder de naam Giorgio met een soele Lovers Lane uit het voorjaar van 1988. En natuurlijk afkomstig van zijn album Inefficience. En wat een heerlijke, typische, late 80s productie blijft dit toch. Zo, ik zeg welkom bij de show. Ik zit weer eens alleen vandaag. Ja, mijn broer is bezig met een verbouwing. Maar we maken er gewoon een heel fijn programma van. Nou, platenbrak tot de klok van 2. En van die elektronische studio-magie van Giorgio schakelen we nu over naar een plaat waarmee een jonge vrouw definitief uit de gigantische schaduw van haar broer Michael stapte en haar eigen pop-imperium stichtte. We gaan terug naar de herfst van 1986. Janet Jackson sloeg de handen ineen met de legendarische productieduo Jimmy Jam en Terry Lewis, sloot zich op in de studio en kwam naar buiten met een track die de popmuziek voorgoed zou veranderen. Dus gaan we luisteren naar Janet Jackson en Control.

het najaar van 1985. En van die energieke fun groove zakken we eventjes terug een paar versnellingen naar de ongekende, zwoele jazzy track van eigen bodem. Cardu Noord en Think Twice.

0: General Hall en John Oates met een gigantische wereldhit. Man Eater uit het najaar van 82. En wat een onbetaalbaar stukje pop. Soul uit Philadelphia is het toch. Van de jachtvelden van Hall & Oates schakelen we gewoon eventjes door met de meest intense, rauwe en oprechte nederpoptracks uit de Nederlandse popgeschiedenis. We gaan terug naar de winter van 1983. De Utrechtse heren Henk Westbroek en Henk Temmink hadden met hun band het goede doel heel Nederland al veroverd met de plaat België. Maar bewezen met het nummer dat ze ook de absolute koningen waren van de melancholie. En dit nummer, Hou van mij.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
3: 1983.

0: Stevie Wonder met het goudkanaal You Are the Sunshine of My Life uit het voorjaar van 1973 en afkomstig van zijn legendarische meesterwerk Talking Book. Wat een ongekende, warme, tijdloze soulproductie blijft het toch met die heerlijke, zachte Fender Rhodes piano en die iconische openingsregels zong Stevie zich hiermee in één rechte lijn naar zijn allereerste nummer 1 hit.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag, jawel, Harry Jekkers viert vandaag zijn verjaardag. Geboren op 1 juli 1951 in Den Haag, groeide hij uit tot een van de meest geliefde vertellers van het Nederlandse lied. Hij brak door als frontman van het Kleine Orkest, de band die begin jaren 80 Nederlandse pop een nieuwe verhalende richting gaf. Met nummers als Laat mij maar alleen, Koos werkloos en natuurlijk Over de muur gaf hij een stem aan de tijdgeest, altijd met humor, melancholie en scherpe observatie. Onder het pseudoniem Harry Klorkenstein schreef hij ook het Haagse volkslied O, O Den Haag. Een klassieker die iedereen kan meezingen. En na het uiteenvallen van het Kleine Orkest bouwde Jekkers een succesvolle solo-carrière op in het cabaret. Met als hoogtepunt het tijdloze Ik hou van mij. In 2017 keerde hij terug met het Kleine Orkest voor een reeks uitverkochte theaterconcerten. En bewijst dat zijn muziek generaties blijft raken. Harry Jekkers, een unieke stem, een meesterverteller en een blijvende kracht in de Nederlandse muziek.
3: Ik zal...

dat iconisch handgebaar dat destijds op alle tv-schermen te zien was. Stop in the name of love. Dit waren de Supremes. En let nu eventjes op, want vanaf de allereerste seconde op dit vlijmscherpe, funky synthesizer bassen, die dwingende percussie en natuurlijk die ongekende krachtige, zoolvolle stem van Gino Vannelli. People Gotta Move.

ik zit aan het eind van het programma Platenprak. Morgen op de donderdag ben ik natuurlijk gewoon weer bij je terug. Dit is het geluid van de cast en Gouden Bergen. Ik zeg, maak er nog een mooie woensdag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Say a Little Prayer was dit. Als eerste in Afternoon Delight. Zeg een little prayer. En ja, doe er lekker een uurtje mee met mij. Met heerlijke muziek voor jou onderweg. Demis Roesels. Ah, ik praat er straks al even. Let maar op.

Willem, ja, zo heet hij, jongen van de zon. Ja, je hebt jongens van de reis, maar je hebt ook jongens van de zon. Hè? En dat zijn we natuurlijk allemaal hier bij dit radiostation. Ik dacht het wel, het station waar je nu al luistert. We stemmen Roestels en we shall

Phil Collins en Throwing It All Away. Man, man, man, man. Vrouw, vrouw, vrouw. Navarone, The End of the World, daar weer voor. En nu Willem, Jongen van de Zon. En daarachteraan Janet Jackson met Come Back to Me.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Delicious en Rhythm Divine nu in de Afternoon Delight.

0: Dat is mooi.
1: Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke noot je meeneemt op een reis, elke dag opnieuw.
0: Ah, hij komt er een beetje af. Dat is jammer. Hardship en Ellen.

Hallo Disco van, dat is Elef, Fly to Me. Dat is wel een hele andere versie. Dat was de Dave Rogers versie, geremixed, begrijp je wel? Begrijp je wel? Ja, oké. Dat was een zomers later disco plaatje voor deze keer.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij. En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: Zo is dat. Met heel veel plezier heb ik het weer gedaan het afgelopen uurtje. Als laatste Johnny Cabarro en Polonaise Hollandaise.

0: Daar is Stanley, is onze ceremoniemeester. Wat zeg je, jongen? Ja, dat heb je vanuit dat bier, hè? Ga jij maar even je leding in eigen hand nemen, jongen. En denk eraan, goed recht, hoor. Oh, wat is die blauw? Het is de damestoilet en je moet de andere deur hebben, Stanley. Wat een ceremoniemeesters, hè? Trouwens, jongens. Even een mededeling van huishoudelijke aard, van enige importantie toch, hè? We laten de auto wel mooi staan, hè? We gaan wel een taxi nemen.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6, dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
5: We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
1: You're listening to the best music you'll find anywhere.
6: Op een woensdag.
7: Zet voor mij ook even een plaatje op.

0: De eerste helft van 2026 zit er alweer op. Het is weer verschrikkelijk snel voorbij gegaan. En om maar in voetbaltermen te praten, we gaan aan de tweede helft beginnen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Wat zeg je nu op? De tweede helft? Maar we zijn nog niet eens begonnen, hoor ik je denken. Jazeker, we zitten namelijk precies op de helft van 2026. Het is 1 juli en hoe kun je dat nu beter vieren dan met een fantastische lijst klassiekers die ik allemaal voor je ga draaien. Zometeen heb ik 2 van die klassiekers van vinyl. Ze kraken en ze tikken een beetje, maar daar moet je maar doorheen luisteren. Het zijn weer 2 fantastische tracks. En straks, uiteraard, een niet waar gebeurd verhaaltje, maar wel een leuk verhaaltje, het broodje aap. Dat in de tweede helft. De tweede helft van de tweede helft dus eigenlijk. De tweede helft van dit programma en de tweede helft van 2026. Hoe dan ook, ik wens je heel veel plezier het komende uur met al die klassiekers. Maar eerst draai ik nog even die fantastische track van Blackbird, Body Language. Ik wens je heel veel plezier het komende uur. Dit is Rob op Woensdag, editie 1 juli 2026.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ja, dat vind ik ook. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Ik ga weer twee singeltjes voor je draaien van heel lang geleden. En we gaan vandaag een soort kampvuurtje bouwen met twee singles uit 1983. En wees niet bang, ik ga ze niet in de brand steken. Het is een beetje een metafoor voor het getik en gekraak wat je zometeen vanzelf voor je kiezer gaat krijgen. Het valt allemaal nog wel mee, maar je zult het horen. Zometeen heb ik een Engels New Wave bandje voor je die uit de grond werd gestampt in 1980 door niemand minder dan Malcolm McLaren. Hij was ooit de manager van de Sex Pistols, maar dat wist je misschien wel. Hij haalde wat leden op van de band Adam and the Ants en voegde daar een piepjonge zangeres aan toe met de naam Annabelle Lewin. Zij was destijds slechts 13 jaar oud. Het eerste singeltje werd uitgebracht op een cassette, wat heel erg vreemd was, maar later zouden er ook gewoon singeltjes uit worden gebracht, gelukkig maar. Ze scoorde 3 redelijke hits in de lage landen, waarvan ik er 1 ga draaien. Veruit de mooiste. Je hoort zometeen Bow Wow Wow en The Man Mountain, maar eerst een zanger die inmiddels 73 jaar oud is. Hij werd geboren in Rome, studeerde muziek en bracht 3 albums uit. Maar wij kennen hem eigenlijk alleen maar van die enorme hit die hij had in 1983 hier in de Lage Landen. Dat nummer stond 11 weken in de top 40. In 1990 zou het nog een keer worden uitgebracht, maar dan in een remixversie. Maar als je het niet erg vindt, wij houden het bij het origineel. Zijn echte naam is Fabio Roscioli, maar laten we eerlijk zijn, dat klinkt niet echt als een artiest. Zijn alter ego klinkt dan toch beter. Ryan Paris en Dolce

Wat blijft dit toch ook een fantastisch nummer na al die jaren. 1983, Bow Wow Wow, The Man Mountain. En dan te bedenken dat dit van oorsprong een B-kantje was. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Het nummer klinkt wat zweverig en het zou best eens kunnen zijn dat het helemaal geen toeval is. Want Annabelle Wynne, de zangeres, komt van oorsprong uit Rangoon, Myanmar. En is praktiserend boeddhist. Jazeker. En het verklaart ook haar toch wat exotische uiterlijk. Maar daar moeten we het maar niet over hebben. Ze woont trouwens tegenwoordig in Californië, is 59 jaar oud en het is een heel klein opdonnetje. Ze is maar 1,57 meter lang. En dat is ongeveer net zo lang als Kylie Minogue. Ben je weer helemaal bijgepraat. Hoogste tijd om een dansje te gaan maken. En wat moet je dan doen? Get on your-

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Radio is not dead. It's still very much alive.
3: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
4: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
5: Word from our sponsors.

Ik denk dat we best kunnen stellen dat George Michael de grootste artiest was die ooit in de popscene heeft rondgehuppeld. Wat zeg je? Je bent het niet met me eens? Ja, dat mag. Maar laat maar eens weten waarom dat zo is dan. Waarom jij het niet met me eens bent. Stuur mij een e-mail. Jouw bericht op de radio @gmail.com. Het is 1 juli. Het is vandaag precies 143 jaar geleden dat de ANWB werd opgericht. Dat is ook alweer een hele poos. En als we dan toch lekker in het verkeer bezig zijn, in 2019, dus ook al 7 jaar geleden, vandaag, ging het verbod op appen op de fiets in. Het in de hand houden van een mobiele telefoon tijdens het fietsen kan een boete opleveren van €95. Je zou bijna zeggen dat is zonde van mijn geld, maar volgens mij wordt er nauwelijks gehandhaafd, dus zo groot is het risico nou ook weer niet. Maar ja, je loopt natuurlijk wel een risico. En wil je dat risico mijden, dan moet je ander vervoer kiezen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de trein?

Als ik het goed heb ik het vorige week ook al tegen je gezegd. Er is in de loop van de jaren zoveel goede muziek gemaakt. Ook in de jaren 60. Manfred Mann hoorde je en Pretty Flamingo. En op weg naar het broodje aap kwam ik nog een leuk weetje tegen over vandaag. Jazeker. Het is namelijk vandaag precies 32 jaar geleden dat KPN het allereerste gsm-netwerk van Nederland opende. En daar waar iedereen in het begin heel erg sceptisch stond tegenover het gebruik van een mobiele telefoon, inclusief ikzelf, want we hadden toch zo'n ding immers niet nodig, ja, zijn de tijden toch wel veranderd. Iedereen heeft tegenwoordig zo'n ding, en wat dacht je van de kleintjes? Die lijken er inmiddels al mee vergroeid, joh.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aap?
2: Ik heb eigenlijk even een vraag voor je. Neem jij wel eens fruit mee naar je werk? Nou, dat doe ik ook. Vind ik best lekker, af en toe even een hapje. Vandaag heb ik een appeltje bij me. Maar dat doe ik eigenlijk anders nooit. Normaal eet ik eigenlijk altijd een banaantje, maar vandaag even niet. En wel hierom. Eenmaal thuisgekomen, nadat ze een tros banaan had gekocht, ontdekte een vrouw rare witte puntjes op een van de bananen. Nadat ze een foto van de witte puntjes had gemaakt en op internet had gezet, bleek al gauw dat het de eitjes waren van een Phoneutria-soort. Een familie van spinnen die uiterst giftig is. Het gezin moest dan ook onmiddellijk het huis verlaten. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Rosie. Het is al een oud nummer, maar ik denk dat hij nog steeds keelpijn heeft van dit laatste stukje, om dat in te zingen. Vol gas ging die. En let op, hè, broodje aanverhalen zijn de spreekwoordelijke bananenschil waar je over kunt uitglijden. Trap er niet in, als we het dan toch over bananen hebben. Tot zover Rob op woensdag. Volgende week een nieuwe uitzending. Ik spreek je graag volgende week weer. Tot volgende week. Dag.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttrekker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
2: Via internet. Dit is Radio Amerika. www.radioamerika.nl

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits, omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie. De week erop volgt regio Zuid en vanaf het 3e weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan, omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland en het midden van het land. En ja, op deze weg heb je nu de meeste vertraging. Het loopt vooral vast op de A9, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 richting Amsterdam, want dan moet je ook geduld hebben. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep is het oponthoud 3 kwartier. Dat komt door het feit dat veel mensen moeten omrijden, omdat de A44 richting Amsterdam nog steeds dicht is door werkzaamheden. Dan de A4 richting Rotterdam. Tussen Knobbert Hoflied en Rijswijk 1/2 uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 naar Alkmaar. Tussen Knobbert Velzen en Knobbert Kooimeer 1 uur vertraging. En de andere kant op tussen Knobbert Kooimeer en Akersloot ook 1 uur extra. In beide richtingen zijn er 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk Zuid en Elspeet 3 kwartier extra. Door een ongeluk rijdt het langzaam over 9 kilometer. Maar de weg is weer vrij.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 700 kilometer file nu. Vooral in de Randstad en in het midden van het land heb je veel vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk doe je 3 kwartier langer over door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem ben je 35 minuten langer onderweg tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook afgesloten.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden.
0: Tot zover het radio nieuws. Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam heb je een 30 minuten vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Door een 2-tal ongelukken rijdt het langzaam tussen Tijnje en knooppunt Dracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 3 kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daardoor loopt het wel vast op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven 35 minuten extra reistijd.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt voorzichtig af. Er staat nog 570 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. A7 van Heerenveen naar Groningen, 35 minuten vertraging. Door een tweetal ongelukken rijdt het langzaam tussen Tijnje en knooppunt Dracht over 11 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Drie kwartier vertraging door een ongeval, maar de weg is hier weer vrij. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 25 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En daardoor loopt het wel vast op de A59 Den Bosch richting Os voor het knooppunt Paalgraven 35 minuten extra reistijd.

0: Drop Dead.
1: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
2: I just can't get enough.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Muziek voor jong en oud. Dit is Radio Amerika.

0: Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. 2 mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: "Wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen." De 2 actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radio.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur. De vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.
1: 1, 2, 3. Wait, is this the song with the drums? I'm

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïense militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden.

0: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

you said you didn't receive.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Het allerbeste uit 50 jaar popmuziek, classics en hits. Radio America.
3: Guess what they dance in Colombia?

Mario bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

love. And I've been waiting for this moment.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.